0: Weerbericht.
1: Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist, daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien en maximaal rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm.
0: Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is B1.
7: Yeah.
6: B1.

0: uit de wereld.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
0: 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

0: kustweerbericht.
1: Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist, daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien en maxima rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm.
0: 70s at 7 op B1.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindic Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.
3: 70s at 7.
2: Op B1.
3: Enjoy the 70s.

0: nieuws uit de wereld.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
2: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val. Werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de opticiërs in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat melden Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
3: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7-9, België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
0: We love the 80s! 80s at 8. Enjoy the 80s.

Kust weerbericht. Vandaag zonnig met een paar wolkenvelden en 19 graden. Morgen start mistig en grijs. Later op die zonnig weer rond 19 graden. Maandag en dinsdag begint de dag opnieuw met ochtendgrijs, daarna zon.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. Taxi, taxi.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dudes, you guys are gonna go back in time.
5: Yeah! 80s at 8 op B1. Enjoy the 80s.

0: Wijkpunt West in Oostende is officieel geopend. Het Westerkwartier krijgt er zo'n vernieuwde ontmoetingsplek en een nieuwe uitvalsbasis van Perspectief bij. Het wijkpunt in de Timmermansstraat is de voorbije maanden opgewaardeerd. Je hoort voorzitter Christophe Geschiere.
1: Wel, het wijkkantoor van het Westerkwartier wordt inderdaad opnieuw geopend. Perspectief heeft de renovatie op zich genomen om het kantoor weer up-to-date te maken. Op dit moment gaan we nu starten met een wijkkantoor. En in een verder stadium vanaf 1 januari, als ik het goed begrepen heb, zullen de activiteiten en de bureaus van Perspectief die nu in de Klarenhoeve zitten in de Stuyverstraat naar hier worden verhuisd.
2: De mensen kunnen dan in de Timmermansstraat terecht voor alle info?
1: Inderdaad, in de Timmermansstraat kunnen ze terecht voor alle info en is werkelijk gelegen in de wijk, waar dat er inderdaad wel een grote nood is om mensen inderdaad een stukje bij te sturen en bij te helpen waar dat nodig is.
2: Wat gebeurt er met de Klarenhoeve?
1: De Klarenhoeve was een huurovereenkomst van Perspectief met Woonsprong, maar door een aantal verbouwingswerken die moeten gebeuren in de gebouwen van Woonsprong, hebben ze het gebouw weer opgeëist en zijn wij vrijwillig verplicht dat wij naar hier moeten terugkomen.
0: Er zal ook plaats zijn voor de Digibank. Schepen Fabrice Goffin.
3: Ja, de Digibanken is een zeer belangrijk onderdeel, omdat we merken, wij evolueren als maatschappij meer en meer richting alles digitaal, digitalisering. En uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de mensen ook mee zijn, dat ze eigenlijk de kans krijgen om mee te zijn in alle ontwikkelingen, zowel digitaal als veilig. Dit is een belangrijk onderdeel.
2: Er komen heel veel mensen vragen stellen over het online bankieren, de phishing. Dat zijn zo de acties die ook ondernomen zijn door de stad.
3: Inderdaad. En de komende weken gaan wij heel veel inzetten op het veilig bankieren, omdat we merken dat dat echt wel een groot probleem is. Een probleem van deze tijd. Je kan tegenwoordig niet meer 100% veilig staan achter je computer.
0: Middelkerken brengt het toerismekantoor dan toch onder in de beschermde garage Omnia. De gemeente kocht de benedenverdieping 4 jaar geleden voor bijna 1,5 miljoen euro, maar kreeg weinig interesse toen ze het pand opnieuw te koop zetten. Het nieuwe toerismekantoor moet vooral inzetten op beleving met onder meer virtual reality. De gemeente wil het nieuwe infopunt uiterlijk in 2028 openen. KVDO wil het bestuur hervormen en uitbreiden, dat schrijft voorzitter Frederik Willaert in een open brief. Daarmee reageert hij op de supporters, die hadden een volledig nieuwe raad van bestuur gevraagd. Volgens Willaert moeten meer mensen uit Oostende en Dixmuiden bij de clubwerking worden betrokken. Ook meer transparantie rond het dagelijks bestuur en de financiën moeten voor meer rust zorgen.
4: Tot zover het regionieuws. B190's. Enjoy the 90's.

0: ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ach, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
6: I lift you up to the highest emotions.
5: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: nieuws uit de wereld.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
2: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
3: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, we moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat we in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
1: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
4: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players, hoe langer hoe meer, ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
1: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
0: Goedemorgen, dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Een lekkere tube, zeggen ze in Frankrijk.
1: Ja?
0: Bon tube. Fat and small and feel good, daar begonnen we deze ochtendshow mee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dit is de morning show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Een boordevolle uitzending terug vandaag tussen 10 en 12 hier vanuit onze live studio in Oostende. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, want we hebben aandacht voor mijn restaurant, klopt?
0: Ja, Clemence en Bahir komen langs voor een pittig interview.
1: Ja, en we gaan naar de Fore.
0: De Oktoberfoor zetten we centraal, want die gaat volgende week vrijdag open in Oostende.
1: Ambiance.
0: We hebben ook nog een kustweerbericht.
1: Ja, en ook nog een top 5. En daarvoor gaan we terug naar de 80's.
0: Naar de 80's. En we hebben ook nog heel veel activiteiten. Waar kan je naartoe dit weekend en de komende dagen aan de kust?
3: Goedemorgen.

0: blijft een goed nummer. Deze Abel uit Nederland, uit Breda, met Onderweg.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Deze morgen schijnt de zon aan zee. Later op de dag zijn er enkele wolkenvelden. Maximum temperaturen liggen rond de 19 graden. De wind waait zwak uit veranderlijke richting. Vanavond en vannacht bewolkt weer met enkele lokale buien, maar vooral op zee. De minimum temperaturen liggen rond de 13 graden aan de kust. De komende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf woensdag meer kans op regen. De golfhoogte langs de kust ligt rond de 20 centimeter. En de temperatuur van het strandwater is 18 graden.

0: De activiteitenkalender.
1: Dit weekend is er Braderie aan Zee. Dan wordt het centrum van Oostende één grote openluchtwinkel. Lokaal handelaars geven dan mooie kortingen. Alle info kan je vinden op visitoostende.be.
2: Ook dit weekend is er in Oostende de internationale Tap 2 België. Toporkesten, militaire muziekkorpsen en marching bands uit binnen- en buitenland brengen dan een spectaculaire voorstelling in de grote basketbalzaal. Alle info en tickets via tap2belgium.be. Heb je ook info voor onze activiteitenkalender? Laat het dan weten via studio@radiob1.be.

Stella Lefty met Boston hier bij B1 op zaterdagmorgen. Het is bijna 10:30. Straks hebben we Clemence en Bagheer van mijn restaurant in Oostende bij ons te gast in onze studio. Maar eerst nog Jennifer Lopez, een play. Goedemorgen.

0: turn it up and turn it on.
1: Als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Je dag start met de Morning Show.

0: meteen een favoriet nummer van Bahir, de chef-kok van mijn restaurant. Goedemorgen, Bahir.
1: Goedemorgen.
0: Ja. En Clemence is er ook bij. Clemence, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie zitten in de horeca. We hebben daarnet een koffietje geserveerd. Wat vind je ervan?
2: Het was lekkere koffie, maar aroma koffie is toch een beetje beter.
0: Ja?
2: Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Daarmee is dan ook de toon gezet, want jullie zijn een Oostends verhaal. En aroma koffie is natuurlijk Oostends.
2: Zeker.
0: Of van Middelkerken. Maakt niet uit, hè. Jullie doen mee aan mijn restaurant in Oostende. Vertel eens, hoe is dat gekomen?
2: Hoe is dat gekomen, Bahir? Ja. Ik zag eigenlijk online dat er een nieuw seizoen ging zijn. En ik dacht direct, oh my god, ik zou dat ook willen doen. Omdat dat wel de perfecte stap is in de toekomst.
0: Ja.
2: En dan moest ik nog een chef-kok zoeken. En ik wist dat Bahir een andere job wou doen. Ergens anders in de horeca. En ik dacht, ja, die kan.

0: Veel smaak, simpel en niet te moeilijk zoeken.
1: Ja, jullie gaan volgende week vrijdag open, 9 oktober. Wat staat er op de kaart in grote lijnen? Want je moet niet alles verklappen natuurlijk op voorhand.
0: Vis, veel uit de Noordzee. Tongfiletjes, garnaalkroketjes. Wat hebben we nog op de kaart staan? Schaalvishaasjes.
1: Vooral vis.
0: Vooral vis.
2: Zijn leuke vestgerechtjes met een rock'n'rollse, Oostense, Afghaanse toets.
1: Dat wordt heel speciaal. Jullie gaan volgende week vrijdag open. Jij staat in de keuken. Je hebt ook hulp van personeel, hoop ik toch?
0: Ja, we zijn nu druk bezig met personeel. We hebben al een souschef gevonden. De zaal zit al zo goed als vol. De bar ook. Dus nu nog een beetje inplannen. Kijken wie wanneer kan. En van start gaan. Hè.
1: Ja, en je bent de gastvrouw.
2: Yes.
1: Jouw roots komen ook uit de horeca.
2: Ja, dat klopt.
1: Je pa heeft een beachbar.
2: Ja.
1: En je hebt in Bonk gewerkt.
2: Ik heb in Bonk in Westende gewerkt. Ja, daar heb ik eigenlijk alles geleerd. Van Michiel en Maxime vooral. Een supergoeie leerschool. De beste leerschool, denk ik. Peter of Kokschool zelf.
1: Wel, kijk, we gaan het zien de komende weken. Want de wedstrijd begint 9 oktober. Mensen kunnen stemmen voor jullie.
2: Ja.
1: Dus jullie gaan echt campagne moeten voeren.
2: Ja.
1: Vertel eens, waarom moeten ze stemmen voor mijn restaurant Oostende?
2: Ja.
1: Moeilijk, hè?
2: Moeilijke vraag. Gewoon omdat wij iets zijn. Nee.
1: Omdat jullie het beste zijn.
2: Ja. Nee, omdat wij, denk ik, heel puur zijn in wat dat we doen. We weten ook wat dat we willen. Allee, we hebben een doel voor ogen. We zouden graag dat willen, ja. Willen winnen.
0: We willen gewoon dat West-Vlaanderen weer wint. Punt uit.
1: Ja, oké, terug. Maar misschien nog even ter verduidelijking. De afgelopen jaren waren ook heel veel mensen die meededen aan mijn restaurant, die totaal geen ervaring hadden in de horeca. Dat is natuurlijk wel een pluspunt bij jullie.
2: Ja, dat is zeker waar.
1: Zijn er andere kandidaten ook uit de horeca afkomstig? Weet je dat?
2: Ja. Ik denk dat alle andere kandidaten allemaal wel horeca-ervaring hebben. Dus het gaat echt een pikkelharde strijd worden. Ja.
1: Zeg, vrijdag gaan jullie open. Er kan niet meer gereserveerd worden, want het is al uitverkocht.
0: Ja, klopt. De reservaties zijn goed volzet. Maar het reservatiesysteem werkt om de 2 weken. Dus okay. Nu zitten er 10 dagen vol en daarachter gaan de nieuwe reservaties open voor de laatste 2 weken van oktober. En dan zou ik zeggen tegen de mensen, weer reserveren.
1: Ja, ze kunnen 's middags en 's avonds bij jullie terecht. Wanneer? Elke dag?
2: Maandag zijn we gesloten, dus we zijn 6 op 7 open. Middagavond. Dus dat wordt heel zwaar, maar heel fun.
1: Ja, jullie zijn open van 12 tot 2 of tot 3 en dan 's avonds vanaf 7 uur zoiets?
0: Ja, met een service coupé.
1: Ja, oké. Wel, we gaan een campagne voeren voor jullie.
2: Dankjewel.
1: Jullie moeten winnen. Dat is doel nummer 1. En dan doel nummer 2 is lekker koken. Want we komen zeker proeven bij jullie.
0: Dank jullie wel.
2: Merci.
1: Mag ik jullie veel succes wensen?
2: Tuurlijk, dank u wel. En promo maken.
1: Ja, voilà. En voor jou, Clemence, gaan we ook een nummer draaien. Welk nummer wordt dat?
2: Proud Mary van Tina Turner.
1: Oké, we gaan er naar luisteren.
2: Yes.
3: You know... Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Een oude ziel in een jong lichaam, speciaal voor Clemens. Van mijn restaurant Oostende, Proud Mary van Ica Tina Turner.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En we gaan terug naar
2: de week van 3 oktober 1985. Op 5 vonden we daar Modern Talking met Sherry Sherry Lady. Op 4 UB40 en Chrissy Hynde met I Got You Babe. En op 3 is The Cool and the Gang en Cherish.
3: Nummer 3.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.

0: legendarisch duo.
1: Ja.
0: David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street op nummer 2.
2: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En ik ben benieuwd wie in 1985 op nummer 1 stond.
1: Wel, op 3 oktober van dat jaar was het Madonna met Into the Groove.

0: Wijkpunt West in Oostende is officieel geopend. Het Westerkwartier krijgt er zo'n vernieuwde ontmoetingsplek en een nieuwe uitvalsbasis van Perspectief bij. Het Wijkpunt in de Timmermansstraat is de voorbije maanden opgewaardeerd. Je hoort voorzitter Christophe Geschiere.
1: Wel, het wijkkantoor van het Westerkwartier wordt inderdaad opnieuw geopend. Perspectief heeft de renovatie op zich genomen om het kantoor weer up-to-date te maken. Op dit moment gaan we nu starten met een wijkkantoor. En in een verder stadium, vanaf 1 januari, als ik het goed begrepen heb, zullen de activiteiten en de bureaus van Perspectief die nu in de Klarenhoeve zitten, en aan de Stuyverstraat naar hier worden verhuisd.
2: De mensen kunnen dan in de Timmermansstraat terecht voor alle info.
1: Inderdaad, in de Timmermansstraat kunnen ze terecht voor alle info en is werkelijk gelegen in de wijk waar dat er inderdaad wel een grote nood is om mensen inderdaad een stukje bij te sturen en bij te helpen waar dat nodig is.
2: Wat gebeurt er met de Klarenhoeve?
1: De Klarenhoeve was een huurovereenkomst van Perspectief met Woonsprong, maar door een aantal verbouwingswerken die moeten gebeuren in de gebouwen van Woonsprong hebben ze het gebouw weer opgeëist en zijn wij vrijwillig moeten terugkomen.
0: Er zal ook plaats zijn voor de Digibank. Schepen Fabrice Goffin.
3: Ja, de Digibanken is een zeer belangrijk onderdeel, omdat we merken, wij evolueren als maatschappij meer en meer richting alles digitaal, digitalisering. En uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de mensen ook mee zijn, dat ze eigenlijk de kans krijgen om mee te zijn in alle ontwikkelingen, zowel digitaal als veilig. Dus dit is een belangrijk onderdeel.
2: Er komen heel veel mensen vragen stellen over het online bankieren, de phishing. Dat zijn zo de acties die ook ondernomen zijn door de stad.
3: Inderdaad. En de komende weken gaan wij heel veel inzetten op het veilig bankieren. Omdat we merken dat echt wel een groot probleem is. Een probleem van deze tijd. Je kan tegenwoordig niet meer 100% veilig staan achter je computer.
0: De rechter in Brugge wijst een voorlopig spreekverbod voor Yves Mirwaar af. De zaak gaat over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende door een vennootschap uit de groep van Bart Versluis. Die wil de Mirwaar onder meer verbieden om uitspraken te doen over de aankoopprocedure, het duinlandschap en de bouwmogelijkheden. Maar volgens de rechtbank weegt de vrijheid van meningsuiting door en is er nog discussie over de feiten en interpretatie van de bescherming van het gebied. De rechtbank spreekt zich wel nog niet uit over de inhoudelijke juistheid van Mirwaars uitspraken. Dat komt later nog. Middelkerke brengt het toerismekantoor dan toch onder in de beschermde garage Omnia. De gemeente kocht de benedenverdieping 4 jaar geleden voor bijna 1,5 miljoen euro, maar kreeg weinig interesse toen ze het pand opnieuw te koop zette. Het nieuwe toerismekantoor moet vooral inzetten op beleving met onder meer virtual reality. De gemeente wil het nieuwe infopunt uiterlijk in 2028 openen.
4: Tot zover het regionieuws. Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: Hij zei de hip hop en de hip hip to the hip hip. Ja. Hobby,
1: en daar begon het allemaal mee. Ja.
0: Ik ken iemand die tekst volledig van buiten kan.
1: Ah, ja, ik heb wel straks met hem.
0: We hebben straks even kijken, de voorzitter van de Oktoberfoor, Guido Herman bij ons, en Jorik, die komen vertellen over de Oktoberfoor in Oostende. Die start volgende week vrijdag.
1: Ja, weer voren, hè?
0: Het is weer voren. Hé, hey, over goede muziek gesproken. Volgend jaar in het Cursaal en nu op B1. Hooverphonic.

0: legendarisch Sienna Spiro met Material Lover. En daarmee is alles gezegd wat de muziek betreft. We hebben bij ons Guido Herman, voorzitter van de Oktoberfor in Oostende. Guido, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Fris en monter vandaag.
1: Ja, tuurlijk. We zijn in blijde verwachting. Hè? Ja,
0: ik heb al gezien aan richting Bredene staan er al heel veel wagens klaar voor de Oktoberfor.
1: Ja, inderdaad, want zondag in de late namiddag zullen de eerste attracties al beginnen opbouwen. Want het is natuurlijk een huzarenstukje voor heel de puzzel in elkaar te krijgen. En dat gaat ook zeker dit jaar wel lukken.
0: Ja, er zijn vier pleinen.
1: Ja.
0: Ja, Wapenplein, Mijnplein, Petrus en Paulusplein.
1: En de Groentemarkt.
0: Vier pleinen, ja. En daar zijn er weer heel wat attracties. Je bent voorzitter van al die Forensiens, of hoe noemen ze dat?
1: Forens.
0: Ja. Forens. Zeg, is dat makkelijk voor met die mannen om te gaan?
1: Ah, natuurlijk, ja. Dat is ons eigen vlees en bloed. En we kennen dat, bij manier van spreken, toen we nog in het wiegje lagen. En dat wil zeggen dat we allemaal goede collega's zijn.
0: Ja, jij zit ook al heel lang in de voorwereld, als ik het zo mag zeggen. Hoe lang al?
1: Inderdaad, als ik mag zeggen, ik ben de zevende generatie voorreiziger. En ik ben persoonlijk ook al toch wel 45 jaar dat ik meedraai als zelfstandig voorreiziger.
0: Amai. We gaan even zeggen, er zijn nieuwe attracties. Daar gaan we het nog over hebben. Waar staan die en wat zijn die nieuwe attracties?
1: Ja, we hebben toch wel een fantastisch nieuw aanbod dit jaar. Er zijn drie grote attracties die op het Petrus en Paulusplein komen. Er zijn de Move It voor de eerste maal in Oostende. De Hurricane is ook een spiksplinter nieuwe attractie. En de Technopower. Het zijn drie attracties, grote, spectaculaire attracties die komen. Verder komt er op het Mijnenplein voor de eerste maal, ik zou wel durven zeggen, en het is ook wel zo, het grootste funhouse van Europa komt dat te staan.
0: Wat is een funhouse?
1: Een funhouse is een familieattractie waar in feite jong en oud in kan gaan. Waar je een soort weg vormt in verschillende verdiepingen. En onderweg natuurlijk allerhande uitdagingen tegenkomt.
0: En hindernissen.
1: En hindernissen, uiteraard.
0: Goed. De Oktoberfor start vrijdagavond en duurt tot...
1: Tot zondag 8 november.
0: Oké. Okay. Er zijn ook nog een paar speciale dagen. Daar gaan we het over hebben met Jorik zometeen. Wat verwacht je van de voor? Want ieder jaar is dat toch uitkijken. Je weet nooit wat voor weer het wordt. Als je nu buiten kijkt, dit is uitstekend voor weer. Ja,
1: dit is het ideale weer. Maar we weten natuurlijk in België en in Vlaanderen dat dit quasi onmogelijk is. Vorig jaar hebben we een beetje een uitgeregende voor gehad. En spijtig genoeg. En we hopen natuurlijk dat het beter zal zijn. Zeker dit jaar. Dit jaar. En, maar natuurlijk, we hebben een prachtige zomer uit... achter de rug en niks houdt een ET en die tegen, zou ik zeggen.
0: Inderdaad. Het is bijna het einde van het voorseizoen, klopt dat?
1: Inderdaad, want op 8 november zullen de meeste voorattracties in winterslaap gaan tot aan de carnavalperiode. En uiteraard is Oostende in Vlaanderen toch wel de allerlaatste grote voor die we hier in Vlaanderen mogen verwelkomen.
0: Ja, zeg Guido, als je dan in winterslaap gaat, wat doen jullie dan?
1: Goh, dan in feite moeten we ervoor zorgen dat onze attracties niet defect geraken tijdens het seizoen. Want dat is natuurlijk een heel grote ramp als je de zondag niet kunt openen omdat er hier of daar een onderhoudsfoutje zou gebeurd zijn. Dus het onderhoud is heel belangrijk. En in tijden van vandaag is dat ook heel duur, quasi onbetaalbaar. Daarom doen we dat meestal zelf en met eigen mensen worden die attracties onderhouden en opgefrist. Zodanig dat ze weer staan te glimmen en te blinken tegen het nieuwe seizoen.
0: Ja, jij hebt wat voor attractie heb jij? Het is meer een
1: ik heb een amusementhal. Ja. Dat is een lunapark genaamd in de volksmond.
0: Lunapark, ja.
1: Waar wij natuurlijk de mensen met... allerlaatste nieuwe gadgets en zo proberen te lokken en ook te verwennen.
0: Ja. Wat ik me altijd afvraag, meestal is het generatie op generatie. Zijn er ook nieuwe mensen die zeggen, ik wil ook een amusementshal of een attractie. Ik wil daarmee starten. Is dat haalbaar?
1: Dit kan door de wetgeving die wij... waar we uitermate als vereniging uitermate fier op zijn. Onze wetgeving die enkel en alleen in België geldt, in geen enkele andere land in de wereld, zorgt ervoor dat u morgen mijn attractie kan overnemen met garantie van de plaatsen.
0: Oké.
1: Ja.
0: En natuurlijk het financieel plaatje. Als je zo'n grote attractie wil die rondzwiert, wat is de kostprijs daarvan?
1: Oh ja, dat is heel afhankelijk en dat is een beetje moeilijk. Dat is gelijk te zeggen, wat is de prijs van een auto?
0: Ja.
1: Dat is een beetje dezelfde vergelijking, maar dat het toch wel... ik heb het juist gezegd, het is bij ons een werk van generaties, ook financieel. Mijn grootouders hebben daar armoede voor geleden, mijn ouders ook een klein beetje, en daardoor plukken wij de vruchten van. En in feite gaan ze voorbeeld.
0: Ja, maar als je het goed onderhoudt, kan je daar generaties mee verder natuurlijk.
1: Inderdaad, ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Goed, we gaan even Jorik erbij halen. Want Jorik is verantwoordelijk voor de Oktoberfoor in Oostende. Dat is de man die eigenlijk alles een beetje praktisch regelt. Is dat juist?
2: Ja, dat klopt, heer.
0: Zeg, Jorik, er zijn ook naast de elke dag voorbeleving, zijn er ook speciale dagen. Wat voor dagen mogen we dit jaar verwachten op de Oktoberfoor?
2: Wel, we starten eigenlijk al met vrijdag 9 oktober met de feestelijke opening. Waar dan er eigenlijk heel tal wat acts komen en dat er ook een speech zal gegeven worden door de bevoegd scheem. Er komt ook een muziekgroepje en er komen ook een aantal zaken zoals kindergrimmen en kinderkapsels en rittertattoos.
0: Kwestie van feestelijk te openen.
2: Ja, om het feestelijk te openen. Dan hebben we 14 oktober, dat is een woensdag, dat er eigenlijk een sportdag wordt georganiseerd. Dat is eigenlijk puur volledig op initiatief van de kermisreizigers. Dat Oostendse verenigingen worden uitgenodigd naar de oktober voor en op vertoon van een lidkaart eigenlijk een korting zullen krijgen.
0: Ah, dat is nieuw.
2: Ja, dat is inderdaad nieuw. Vorig jaar hebben we dat gedaan met KVDO. En dit jaar hebben we dit eigenlijk proberen uit te breiden naar al de sportverenigingen in Oostende.
0: Fantastisch. Er is ook een prikkelarme dag.
2: Ja,
0: wat moet ik mij daarbij voorstellen bij een prikkelarme dag?
2: De prikkelarme dag is eigenlijk een dag latant in de kermisreizigers. De verlichting en de muziek heel wat stiller moeten zetten, zodanig dat voor mensen met een beperking aangenaam is om ook een keer een dag naar de kermis te komen.
0: Oké, dat is op welke dag is dat?
2: Dat is dinsdag 20 oktober. Okay. Vanaf opening tot sluit.
0: Ja, wat zijn de andere attracties nog? Of de andere speciale dagen? Er is ook nog Halloween.
2: Ja, we hebben dus inderdaad nog Halloween. Dat we dit jaar ook groot voorzien hebben van een aantal themagerichte activiteiten. En zo is er ook een koppeling met de Trick or Treat van toerisme en een koppeling met Nightmare on Long Street op de Halloweendag van de oktober voor, zaterdag 31 oktober.
0: Oké, wat staat er nog op het programma voor de voor eindigt in november?
2: Well, de laatste zondag is de dag van de lege portemonnee. De voormalig was dat de kortingsdag en was dat eigenlijk de maandag van de vakantie. Maar we hebben beslist om dit terug op de laatste dag zoals vroeger te organiseren. En we hebben ook de naam van eerste keer veranderd naar Dag van de Lege Portemonnee.
0: Voilà, genoemd naar vroeger, hè?
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Voilà. Goed, Jorik, we kijken er naar uit. Vrijdagavond, vanaf hoe laat is de vooropen? 17 uur?
2: Ja, de opening is eigenlijk om 17 uur, maar er zullen al een aantal kermis-exploitanten open doen voor dat uur.
0: Goed, ik wens jullie een goede voor met heel veel mooi weer. Dat is het enige dat we kunnen wensen. En natuurlijk veel volk. Dat is ook niet onbelangrijk.
2: We hopen dat ook.
0: Ja. Bedankt voor jullie komst naar onze studio.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? Onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven. Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Golden 80s, wel eens genoemd de Tainted Love van Softcell.
1: De activiteitenkalender.
0: Aanstaande woensdag 7 oktober komt de comedian Rob Decht van der Toren naar de Grote Post in Oostende. Hij brengt dus een nieuwe show, tenminste houdbaar tot. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar via degrotepost.be.
2: En vanaf volgende vrijdag 9 oktober tot 8 november is de Oktoberfoor terug. Je kan ze vinden op het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Peters- en Paulusplein. Komende vrijdag is er de officiële opening vanaf 5 uur in de namiddag. En blijf ook luisteren naar B1, want er zijn ook heel wat leuke kermisprijzen te winnen.
0: En op zaterdag 10 oktober, dat is volgende week, komt de winnaar van de Flanders Folk Awards live naar het Spaans Tolhuis in Oudenburg. Florian de Schepper zal er optreden vanaf 20 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via info@spaanstolhuis.be. Heb je ook info voor onze kalender? Laat het weten via studio@radio.

0: dat hij naar de Proms kwam dit jaar.
1: Ja, Night of the Proms, Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. En hier zijn solo hit Americanos.
2: Dit is de mashup van de week.

0: is een van de meest gedraaide platen bij Radio Contact.
1: Ja?
0: En nog heel goede herinneringen aan deze plaat. Dat is het typische. Een nummer brengt je altijd terug naar een bepaald moment.
1: Wat was de herinnering?
0: Mercatorpan.
1: Ah, ja.
0: Ja? Oh, 87. Ja, ja. Ja. Net geëmigreerd uit Brussel. Sweet 16 van Billy Idol. En daarmee is deze uitzending weer mooi voorbijgevlogen met heel veel gasten. We danken aan Clemence en Bahir voor langs te komen van mijn restaurant.
1: Ja.
0: We danken ook nog Guido en Jorik.
1: Van de Oktober voor.
0: En we danken natuurlijk Yves voor uw bijdrage.
1: En Geert, bedankt.
0: Dankjewel. En wat gaan we nog doen vandaag?
1: Naar de braderie.
0: Naar de braderie.

0: is B1 Regionaal.
1: Het wijkpunt West in Oostende is officieel geopend. Het Westerkwartier krijgt er zo'n vernieuwde ontmoetingsplek en een nieuwe uitvalsbasis van Perspectief bij. Het wijkpunt in de Timmermansstraat is de voorbije maanden opgewaardeerd. Je hoort voorzitter Christophe Geschiere.
2: Wel, het wijkkantoor van het Westerkwartier wordt inderdaad opnieuw geopend. Perspectief heeft de renovatie op zich genomen om het kantoor weer up-to-date te maken. Op dit moment gaan we nu starten met een wijkkantoor. En in een verder stadium, vanaf 1 januari, als ik het goed begrepen heb, zullen de activiteiten en de bureaus van Perspectief die nu in de Klarenhoeve zitten in aan de Stuyverstraat naar hier worden verhuisd.
3: Ja, de mensen kunnen dan in de Timmermansstraat terecht voor alle info.
2: Inderdaad, in de Timmermansstraat kunnen ze terecht voor alle info en is werkelijk gelegen in de wijk waar dat er inderdaad wel een grote nood is om mensen inderdaad een stukje bij te sturen en bij te helpen waar dat nodig is.
3: Wat gebeurt er met de Klarenhoeve?
2: De Klarenhoeve was een huurovereenkomst van Perspectief met Woonsprong, maar door een aantal verbouwingswerken die moeten gebeuren in de gebouwen van Woonsprong, hebben ze het gebouw weer opgeëist en zijn wij vrijwillig verplicht dat wij naar hier moeten terugkomen.
1: Er zal ook plaats zijn voor de Digibank, schepen Fabrice Goffin.
4: Ja, de Digibanken is een zeer belangrijk onderdeel, omdat we merken, wij evolueren als maatschappij meer en meer richting alles digitaal, digitalisering. En uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de mensen ook mee zijn, dat ze eigenlijk ja, de kans krijgen om mee te zijn in alle ontwikkelingen, zowel digitaal als veilig. Dus dit is een belangrijk onderdeel.
3: Er komen heel veel mensen vragen stellen over het online bankieren, de phishing. Dat zijn zo de acties die ook ondernomen zijn door de stad.
4: Inderdaad. En de komende weken gaan wij heel veel inzetten op het veilig bankieren. Omdat we merken dat dat echt wel een groot probleem is. Een probleem van deze tijd. Je kan tegenwoordig niet meer 100% veilig staan achter je computer.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: De rechter in Brugge wijst een voorlopig spreekverbod voor Yves Mirwaar af. De zaak gaat over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende door een vernootschap uit de groep van Bart Versluis. Die wilde Mirwaar onder meer verbieden om uitspraken te doen over de aankoopprocedure, het duinlandschap en de bouwmogelijkheden. Maar volgens de rechtbank weegt de vrijheid van meningsuiting door en is er nog discussie over de feiten en interpretatie van de bescherming van het gebied. De rechtbank spreekt zich wel nog niet uit over de inhoudelijke juistheid van Mirwaars uitspraken. Dat komt later nog.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: Basis B1 regionaal.
1: Middelkerke brengt het toerismekantoor dan toch onder in de beschermde garage Omnia. De gemeente kocht de benedenverdieping 4 jaar geleden voor bijna 1,5 miljoen euro, maar kreeg weinig interesse toen ze het pand opnieuw te koop zetten. Het nieuwe toerismekantoor moet vooral inzetten op beleving met onder meer virtual reality. De gemeente wil het nieuwe infopunt uiterlijk in 2028 openen.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: De Weert Sport in Oostende sluit na 98 jaar definitief de deuren. De concurrentie en veranderende markt maken het volgens de zaakvoerders moeilijk om de winkel verder te zetten. Nu start een grote uitverkoop met zo'n 80.000 tot 90.000 sportartikelen. Tegen december moet alles weg zijn, daarna wordt het pand verkocht.
1: Welkom in D1 Regionaal.

0: AVD over het bestuur hervormen en uitbreiden. Dat schrijft voorzitter Frederik Willaert in een open brief. Daarmee reageert hij op de supporters. Die hadden een volledig nieuwe raad van bestuur gevraagd. Volgens Willaert moeten meer mensen uit Oostende en Dixmuiden bij de clubwerking worden betrokken. Ook meer transparantie rond het dagelijks bestuur en de financiën moeten voor meer rust zorgen.
1: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: B1 Regionaal.
1: Het dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust in Oostende krijgt een gift van 100.000 euro. Een anonieme weldoener schenkt het bedrag nadat het asiel eerder waarschuwde voor acute financiële problemen. Volgens voorzitter William Springwell is de werking daarmee voorlopig gered. Via crowdfunding en andere schenkingen kwam eerder alles samen al 21.000 euro binnen.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: uit de wereld.
1: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aartsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
2: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
1: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Fink de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
0: Dit is jouw weekend op B1.

sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
6: Dit is B1.
7: B1.
6: Enjoy the music.
7: Na, na, na.

0: nieuws uit de wereld.
1: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
2: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
1: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever een State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Fink de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
0: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: The Radio NZ B1. Enjoy the music.
1: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
6: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
0: B1. Yeah. Enjoy the music.

0: De Weertsport in Oostende sluit na 98 jaar definitief de deuren. De concurrentie en veranderende markt maken het volgens de zaakvoerders moeilijk om de winkel verder te zetten. Nu start een grote uitverkoop met zo'n 80.000 tot 90.000 sportartikelen. Tegen december moet alles weg zijn, daarna wordt het pand verkocht. KVDO wil het bestuur hervormen en uitbreiden, dat schrijft voorzitter Frederik Willaert in een open brief. Daarmee reageert hij op de supporters, die hadden een volledig nieuwe raad van bestuur gevraagd. Volgens Willaert moeten meer mensen uit Oostende en Dixmuiden bij de clubwerking worden betrokken. Ook meer transparantie rond het dagelijks bestuur en de financiën moeten voor meer rust zorgen. Het dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust in Oostende krijgt een gift van 100.000 euro. Een anonieme weldoener schenkt het bedrag nadat het asiel eerder waarschuwde voor acute financiële problemen. Volgens voorzitter William Springwell is de werking daarmee voorlopig gered. Via crowdfunding en andere schenkingen kwam eerder alles samen al 21.000 euro binnen.
1: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. Be one. Hey.

0: Vanmiddag zonnig aan zee met een paar wolkenvelden. Het is 19 graden. Morgen begint nog met mist en grijs, maar daarna toch weer zon bij 19 graden. En ook maandag en dinsdag hetzelfde weer aan de kust.
1: De radio aan zee. B1, B1. Enjoy the music.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: City Magazine presenteert... De maand van de smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De maand van de smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groenerpoorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Enjoy the music. B1.
6: Bring it.

0: rechter in Brugge wijst een voorlopig spreekverbod voor Yves Mirwaar af. De zaak gaat over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende door een vennootschap uit de groep van Bart Versluis. Die wilde Mirwaar onder meer verbieden om uitspraken te doen over de aankoopprocedure, het duinlandschap en de bouwmogelijkheden. Maar volgens de rechtbank weegt de vrijheid van meningsuiting door en is er nog discussie over de feiten en interpretatie van de bescherming van het gebied. De rechtbank spreekt zich wel nog niet uit over de inhoudelijke juistheid van Mirwaars uitspraken. Dat komt later nog. De Weertsport in Oostende sluit na 98 jaar definitief de deuren. De concurrentie en veranderende markt maken het volgens de zaakvoerders moeilijk om de winkel verder te zetten. Nu start een grote uitverkoop met zo'n 80.000 tot 90.000 sportartikelen. Tegen december moet alles weg zijn, daarna wordt het pand verkocht. Het dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust in Oostende krijgt een gift van 100.000 euro. Een anonieme weldoener schenkt het bedrag nadat het asiel eerder waarschuwde voor acute financiële problemen. Volgens voorzitter William Springwell is de werking daarmee voorlopig gered. Via crowdfunding en andere schenkingen kwam eerder alles samen al 21.000 euro binnen.
1: Tot zover het regionieuws. Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Vanmiddag zonnig aan zee met een paar wolkenvelden. Het is 19 graden. Morgen begint nog met mist en grijs, maar daarna toch weer zon bij 19 graden. En ook maandag en dinsdag hetzelfde weer aan de kust.
1: Dit is B1.
2: Yeah.
1: B1. B1.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: De Radio aan Zee.
5: B1.
4: Welkom bij B1.

0: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader, want die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
1: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
0: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
2: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
0: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport, Matthias Kassen kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kassen kneusde vorige week een rib op training, maar hij is dus toch op tijd weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kassen. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kassen is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
3: Dit is jouw weekend op Me One. Goedemiddag.

0: Vanmiddag zonnig aan zee met een paar wolkenvelden. Het is 19 graden. Morgen begint nog met mist en grijs, maar daarna toch weer zon bij 19 graden. En ook maandag en dinsdag hetzelfde weer aan de kust.
1: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is B1.
3: B1.
2: Enjoy the music.

0: Wijkpunt West in Oostende is officieel geopend. Het Westerkwartier krijgt er zo'n vernieuwde ontmoetingsplek en een nieuwe uitvalsbasis van Perspectief bij. Het wijkpunt in de Timmermansstraat is de voorbije maanden opgewaardeerd. Je hoort voorzitter Christophe Geschiere.
1: Wel, het wijkkantoor van het Westerkwartier wordt inderdaad opnieuw geopend. Perspectief heeft de renovatie op zich genomen om het kantoor weer up-to-date te maken. Op dit moment gaan we nu starten met een wijkkantoor. En in een verder stadium, vanaf 1 januari, als ik het goed begrepen heb, zullen de activiteiten en de bureaus van Perspectief die nu in de Klarenhoeve zitten in de Stuyverstraat naar hier worden verhuisd.
2: De mensen kunnen dan in de Timmermansstraat terecht voor alle info?
1: Inderdaad, in de Timmermansstraat kunnen ze terecht voor alle info en is werkelijk gelegen in de wijk, waar dat er inderdaad wel een grote nood is om mensen inderdaad een stukje bij te sturen en bij te helpen waar dat nodig is.
2: Wat gebeurt er met de Klarenhoeve?
1: De Klarenhoeve was een huurovereenkomst van Perspectief met Woonsprong, maar door een aantal verbouwingswerken die moeten gebeuren in de gebouwen van Woonsprong, hebben ze het gebouw weer opgeëist en zijn wij vrijwillig verplicht dat wij naar hier moeten terugkomen.
0: Er zal ook plaats zijn voor de Digibank. Schepen Fabrice Goffin.
3: Ja, de Digibanken is een zeer belangrijk onderdeel, omdat we merken, wij evolueren als maatschappij meer en meer richting alles digitaal, digitalisering. En uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de mensen ook mee zijn, dat ze eigenlijk de kans krijgen om mee te zijn in alle ontwikkelingen, zowel digitaal als veilig. Dit is een belangrijk onderdeel.
2: Er komen heel veel mensen vragen stellen over het online bankieren, de phishing. Dat zijn zo de acties die ook ondernomen zijn door de stad.
3: Inderdaad. En de komende weken gaan wij heel veel inzetten op het veilig bankieren. Omdat we merken dat dat echt wel een groot probleem is. Een probleem van deze tijd. Je kan tegenwoordig niet meer 100% veilig staan achter je computer.
0: De rechter in Brugge wijst een voorlopig spreekverbod voor Yves Mirwaar af. De zaak gaat over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende door een vernootschap uit de groep van Bart Versluis. Die wilde Mirwaar onder meer verbieden om uitspraken te doen over de aankoopprocedure, het duinlandschap en de bouwmogelijkheden. Maar volgens de rechtbank weegt de vrijheid van meningsuiting door en is er nog discussie over de feiten en interpretatie van de bescherming van het gebied. De rechtbank spreekt zich wel nog niet uit over de inhoudelijke juistheid van Mirwaars uitspraken. Dat komt later nog. Middelkerke brengt het toerismekantoor dan toch onder in de beschermde garage Omnia. De gemeente kocht de benedenverdieping 4 jaar geleden voor bijna 1,5 miljoen euro, maar kreeg weinig interesse toen ze het pand opnieuw te koop zetten. Het nieuwe toerismekantoor moet vooral inzetten op beleving met onder meer virtual reality. De gemeente wil het nieuwe infopunt uiterlijk in 2028 openen.
4: Tot zover het regionieuws.
5: De leukste hitmixen en hits uit de jaren 80 en 90. Come on! Dit is Glitterball op B1.

0: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Beleef de 80s en 90s dance hits.
5: Never gonna give you up, never gonna let you down.
4: Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

0: nieuws uit de wereld.
1: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
2: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
1: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
3: Hij twist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
1: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
4: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er rond de top 20 was, maar mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, beginnersfout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
1: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.